0: 老九，老九，老九，老九。
1: 老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，老九，